0: zijn als die van zich schikt, drinken je direct op Bina's. Die zijn met een firewall 150 is erop.
1: Dynasty
0: 126, expect a compromise restriction for now.
1: Roger.